Wek hierdie inroos met Mouth Hogan Boy wat hierdie uur afsluit. Vir hierdie nes net voorde het Runaway Train en ons eie John Referee, ek verlang na jou. Jy is ingeskakel by Bosveld Studio 107.5 saam met my, Rudy van Deventer. Ek hier begin hierdie nuwe uur met U2 se Sweetest Thing. Jay en Irene Louise van Wyk, my volgende fout, en dan The Rustlers, laat die vroeër 70s met Rub It In.

klanke van The Kings met Waterloo Sunset. Ek hier gaan verder met net die beste muziek, hier by stasie met die hart van goud. Pierre Rousseau met Ek Kies Oom en Avalanche, daar in die 90's met If You Ever Want My Love Again.

Rick Ashley, wat die uur afsluit met Hold Me In Your Arms. Steely Eyes span net voor dit All Around My Head en Apple met Jagter. Jy is ingeskakel by Bosveld Studio 107.5 saam met my, Rudy van Deventer. Ek hier begin hierdie nuwe uur met Jennifer Rush, se Destiny. Rwanda Toy, As Jy Dink Jy Weet, en dan Middle of the Road, Will You Still Love Me Tomorrow?

Die gin wat hier afsluit met In the Summer Night. Joe Foster net voor dit met Ridder en Kalimano Can't Get You Out of My Head. Jy is ingeskakel by Bosveld Studio 107.5 saam met my, Rudy van Deventer. Ek heb begin hierdie nuwe uur met Shaken Stevens, This Old House. Jacques Duplessis met Gewag en Thomas Anders, You Have Rescued Me.

Johnny Lopez met Beautiful Brown Eyes. Ek hier gaan verder met net die beste muziek, die bestasie met die hart van goud. Christian Sliebusch met Kategorie 5. Carly Simon Coming Around Again in Kirke Kiesenkamp, Desolant.

Die klanke van Savage Garden met I Knew I Loved You was 'n romanse Nianel met 1000 drome. Hier is by Bosveld Stereo 107.5, volgende op die speelhuis Ellie Goulding met Beating Heart.

0: Die klanke van Faith Hill met Wild One was ook Michael Bublé's I Believe in You.
1: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: So pas aangemeld op die Bosveld Stereo Verkeersmonitor, stilsinne voertuig op die N1 Noord na Olifantsfontein weg. Ook een stilsinne voertuig op die N3 Noord voor die Geldenhuis wisselaar. Centurion, die N14 Noord, verkeer stadig op pad na Jean Laan. Boysens, Maakje Noord, een botsing by die Kraanwisselaar. In Kempton Park, die R24 Oos, een botsing by die R21 Lughawe Wisselaar. Dan ook een stilsinne voertuig op die R21 Noord by Solomon Mushlangu Rylaan. Sandton, Maakje Noord, druk verkeer op pad na Greyston Rylaan. En sover ek kan sien, dis al die probleme tans op die Bosveld Stereo Verkeersmonitor. Enig iets anders kan jy my laat weet op die WhatsApp-lijn. Die nommer is 064-115-2281.

Hoor, ek kan een mens het eet, he? Everlasting Love. Groot treffer gewees, die vir Sandra. Destijds ook in die 60 jare opgeneem, dier een groep. En ook groot treffer gewees vir, ek denk, Love Affair. So Everlasting Love. Het is lekker om die donderdagochtend saam met jy spandeer, weer so bewolkerig ene hier oor Hartbeespoort, nee. Mensen kan enige oomblik reen, voel so. Ons weet, het gebeur nie graag in die winter nie. Die muziek van Marie de Toy, net nog Afrikaanse gunstlinge om te volg, sy bly ingeskakel vir Marie. Maar voor ek by Marie de Toy uitkom, hierdie ene van Elvis Presley. Kom, ons bring goeie tye terug. When I say

Bosveld Stereo, R1000 ontploffing. Geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners. WhatsApp die antwoord na 064 115 2281.

Die een en enigste Stony Christie se dan in Mexico vir het Steve Hofmeyr Lasla. Henke de Toy ook Give a Smile en die ene nou van Jessica Jones. Suid-Afrikaans goed, Monday, Tuesday, Wednesday, ons al by donderdag, nee?

Ek wonder ook, when will I see you again? And it is dan 3 degrees of Ibiza. For the Beatles en gouwe klanke, we can work it out, altyd. En Michael Lindem is nader te neem aan die volgende Boshaal Stereo Verkeersmonitor, Horizon van my droom.

0: Dit is die horizon van my drome, word dit die horizon van ons drome. Michael Lindsay, rukkie gelede was in die atelier gewees. Altyd lekker om met Michael te gesels wanneer hy opkom hiernatoe. Ek het vir jou binnenkort die jongste verkeersmonitor en dan die muziek van Moody Blues.
1: Het jy geweet, BB Nissan Silverton bestaan al meer as 20 jaar in Pretoria? Ons het splinternieuwe Nissan Navara en Magnites vir oud en jong. Ons het groot verskeidenheid gebruikte voertuie om van te kies en te keer. Net vir jou. BB Nissan se werkswinkel en onderdele afdeling is ook daar om jou Nissan in 'n tip-top toestand te hou met oorspronklike onderdele. Jy staan ook 'n kans om 'n wonderlike prys te wen. Skakel 0861 Nissan vir meer inligting.
2: Het jy slapelose nagte oor skuld? Is jy onder skuldberading? Maar jou skuld word nie minder nie. Senator Groep kan tot 80% van jou skuld afskryf. Belangrik, met geen eiendom of voertuig op jou naam nie. Is daar 'n goedkoper oplossing as skuldberading met 'n korter termyn? Kontak Senator Groep by hoofkantoor 012-654-0107 of SMS die woord hulp na 072-450-1238. Besoek ons by senatorgroep.co.za.
3: Central Developments, markleiers en aftreeontwikkelings, stel nou Beurthuiven aftreelandgoed in die midstream Noorde Centurion bekend. Kom kyk gerus na die ruimplanne en luxe afwerking van die 12 skouhede wat daagliks vertoon word en kies jou aftreehuis of woonstel met volle eiendomsreg. Met wereldklas leefstyl en versorgingsgeriewe op terrein vanaf fase 1 bied Beurthuiven aftreelandgoed aftrede met ware gemoedsrus. Maak nou jou afspraak by retirenow.co.za.
4: In 'n wêreld waar veiligheid van belang is, steek een naam bo die res uit. Matlapeng Fire and Safety, die leiers in ons vlambeskerming. Ons deskundiges van dit kom by vuurveiligheid, SABS goedgekeur en voldoen aan ISO 9001 standaarde. Vir navraag skakel ons professionele span by 012-001-5389 of 011-057-2798. Ons in Brits op die hoek van Hendrik Verwoerd en de Kroonlaan. Matlapeng Fire and Safety, jou vernoot in die beskerming van wat die belangrikste is.
2: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Begin in de Gauteng en 12R24 sal staan een voertuig voor Gelulies verslaar by Ringnoordweg. Die M16 richting Suid sal staan een voertuig is by Linwoodweg, wees maar wie uitkijk vir hom. Die N1 Suidpad werke by Samrandlaan. Die N1 Noord sal staan een voertuig met die diepkloof verslaar. N1 Daniewaardeerpad is daar sal staan een voertuig by Linwoodweg richting Suid. N1 Noord, een stilstaande voertuig met Linwood, soos Noord en Suid elk met een stilstaande voertuig. En dan kan jy my op hoogte bring van enig iets anders by 064-115-2281. 064-115-2281. Nou na die 11 uur nuusbulletin en die finansiële aanwysers. Dan sal ons weer loer het aangaan op die paai. Tussentijd sit ek, jy, en nog een hele paar van haar ginslinge van jou vroegspring die sluit uitkom. Soos onder andere hierdie ene van The Moody Blues, and Is This Heaven?

Dat is vreselijk romantisch, nou is het niet. I don't want to live without your love. So we gaan ons die laatste uur van die middelochtendprogram. Met die muziek van René Froger. Is goeiemorgen weer keer van Eddie de Van Haar. Hoop het gaan goed, maak het met jouself so op donderdagochtend, hè.

0: beslis die beste van die 80er jare. Dit is Midnight Blue van Louise Tucker. Kan binnenkort uitsien na iets van die 70er jare het groot treffer was, en ook Billy Joe Spears later. Eerst is het 11:16 van die tyd word aan jou gebring dier Co-Save Powerbolt. Kry die kan dier gasgeezer vir net R1,999. Het was R2,999.
1: Maak gereed vir winterkos en lekker kuierda. Kry die Fugo 5 plaat vlekvrye staal gasoond en stoof. Dit was R14,999 en is nou net R7,999.

999 of kredi Toutai skottelgoed braaipan. Dit was 1199 en is nou net R899. Koop maklik, kuier warmer. Aanbiedinge geldig tot 30 Junie. Skakel 012 372 0000 of besoek cosafe.co.za.

Wel, ek het nou nog nooit van Captain Hook gehoor wat hierdie ene doen nie. Maar wel een Dr. Hook en Baby Makes a Blue Jeans Talk. Boseld, Hart van Goud, reeds 21 minuten voor 12 middagete, kom al hoe nader, doen het nie. Apollyon van André, dan 60 slanke, voor ek weer kyk na verkeer.

0: Dis klanke van Johan van Rensburg met die Tekkie Rag. Eddie Dippenaar, dankie. Dit was baie lekker 3 ure gewees saam met jou. Eddie is morgenoggend om 9 weer terug. The news is next. Stay tuned.
1: 2019 Toyota. Lopend. 2015 Ford EcoSport. Nie lopend. 2008 Volkswagen Polo. Lopend. WeBuyWheels koop om steeds. Oud of jonk, lopend of nie. Hulle kom na jou toe, doen al die papierwerk, betaal jou onmiddellik en jou kar is sommer van jou hande af. Verkoop jou lopende of nie lopende voertuig vandag nog. Besoek WeBuyWheels.co.za.

0: Mooi snit van Brotherhood of Man, my sweet Rosalie. Dis 13 minute oor 12 by Bosveld Stereo, aan jou gebring deur Consignment Warehouse, oorkant Brits Hospitaal. Indien jy goed wil verkoop, help Johan Mitchell en Monique jou graag.
1: Consignment Warehouse doen het alweer. Groter, beter, vinniger. Consignment Warehouse doen een WhatsApp veilings ongeveer elke week. Van beddens, yskaste, binnenhuisgoedere, buitenhuisgoedere tot sleepwaans, trokke, trekkers, voertuie, eiendomme en soveel meer. Wil jy iets vinnig verkoop? Skakel Johan Mitchell Jr. op 082-745-2336 of Auction Blondie Monique Mitchell 068-291-3233. Besoek ons Facebookblad Consignment Warehouse. Ons is geleë in Brits van Veldenstraat 9 oorkant Brits Hospitaal.

Nou, heerlijke klanke vir my en jou. Crystal Gayle, Somebody Loves You. Dis so country snit. Dan Pieter Koen, Ek's op jou spoor. En die drie in die reg gaan afskop met muziek van Eurythmics. Sweet Dreams are made of this.

Dis mooi musiek hierdie van Hearts and All I Wanna Do Is Make Love To You. Cat Stevens Can't Keep It In. En nou so 'n stukkie Afrikaans voor die jongste verkeerdes, Emily Moordlyn dingetjies.

Spaghetti 8074, dit is Wang Chung met Dance All Day. Ziet de geur van Jean Belcher met Beweeg. Beweeg is die ding wat ons doen. Ons is op pad huis toe binnenkort met die verkeer. Hier is James T.W. met You and Me.

Kyk op na die hemel, lig jare weg, dis Ronald Day gewees. En nou, Winona Judd, tell me why, op haar hakke is dit. Michael Lynn's The Rocks is someday om die einde van hierdie uur aan te kondig.

Bosveld Stereo, R1000 ontploffen. Geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners. WhatsApp die antwoord na 064 115 2281.

0: Love of the Common People, dit was Paul Young geweest. André Swiegers en Jelena het hem maar voor het met twee feilbare mense. Ek kan nie ingeskakel bly nog vir Geraldine, André Schwartz, Celine Dion, onder andere.
1: Op soek na vars groente direk van die plaas, teen pryse wat jou beursie sal laat glimlag. Green Grace Farm Stall net buite Brits is jou moedstop bestemming. Of jy nou 'n plaaslike inwoner is of net verbyreis, hier wag plaas vars groente en vrugte en handgemaakte leerprodukte. Kom proe die varsheid en ondervind ware plattelandse gasvryheid. Green Grace is naby die Langpiet kruising. Kom geniet 'n heerlike ontbyt of wegneem etes teen sakbaspryse. Green Grace Farm Stall, jou bestemming waar kwaliteit en bekostigbaarheid sinoniem is.
2: Op soek na aftree eiendom of 'n beleggingsgeleentheid? Ellicare Country Estate and Care Center Geleenhart Weespoort bied enkel eenhede tot twee slaapkamer eenhede vanaf R640.000. Beperkte huur eenhede is ook beskikbaar. Ons opgeleide personeel bied tuisversorging en maaltyd opsies. Kom en geniet jou goue jare saam met ons. Kontak Ellicare Country Estate and Care Center by 066-1800-644. 066-1800-644.
3: Vier. Jou net vocht by Bosveld Stereo 107.5 FM.

verdwijn, zal die zon weer kom schijn. Dis een koue seizoen wat in my hart ontvies. Uit een moeders skoot gedoop, is die tekens van hoop.

sal dit alles doen vir jou. Dis ampie met ek sal. 'N lang lys mense wat dit reg gehad het vanaand. So die woord was Manfred. Dis mos die groep Manfred Mann, maar ek wou nie die woord Manfred gehad het. En ek gaan vir jou pretty flamingo speel van hulle, maar voor dit Maria Roberts, Annel en Wimpie, Ursula Liebenberg van Louis Trichardt, Marie Loots van Wilra Park, Krizaan Jansen van Vieren van Brits, Stephen Leni van Pretoria, Sonet en Jan van die Strand, Wimpie en Annel, Samantha en Rosemary van Rodepoort, Zonika Jansen van Vieren van Hartenbos, Annemarie Fourie van Boysens, Melinda de Lange, Fransie van die Kerk van Brakpan, Lizelle Koetser van Dannabaai, Yvonne Voljoen van Brits, Wanda Nel van Randfontein, dan Marie, Marleen Prinsloo wat reg was ook, Don van Pretoria West, Anton Greiling van Helderkruin, Johan van Waverley en Chris Nodee van Centurion was allemaal reg gewees. En ek gaan die liedjie speel en dan gaan ek jou nou die belangrike nuus vertel van wat gaan volgende week af gaan gebeur met die musikale blokraai.

En jy wil verseker niks mis nie, dis Aerosmith, I Don't Wanna Miss a Thing. En Gallery het 1972, I Believe in Music. Wat sou die wereld gewees het sonder muziek? Koos Du Plessis saam met Carla Du Plessis, as jy my kon volg.

in die warm van my snare, door die spore van my voete, maak jy my door die blare, as jy wegblijf, wegblijf van my.

Wel, mooi daar van Amanda Marshall naar Let It Rain. En voordat de muziek van Shawn Mendes en Sky. Sky is Afrikaanse muziek in Soen om te weten. Heb je het lekker geluisterd? Daar nou ook. De horloge is pas voorbij 11 uur. Als je pas weer is aangesluit, het goede naam. Baie welkom, lekker samen luisteren op hierdie late donderdag aand. Dan word het die laatste uur van die dag wat aangebreek het. So bietjie later is daar muziek van Britney Spears. Daar is jazz, Afrikaanse muziek. In die 60s, The Letter, gesing door The Box Tops. Daar is die baie mooie en bekende Never Can Say Goodbye van Gloria Gaynor. Maar kom ons begin met hierdie ene. En dis Ruben Lennox en hy sing oor die dag. Hoe lang is het? 3 dae van nou af. Dan oor Blou Maandag beskryf Ruben Lennox.

Ja, die baie mooi en baie bekende Why Me Lord, gesing deur Danny Botha. Nou ja, as jy pas by ons aangesluit het, goeiemorgen op vrijdag 19 juni. Daar het die nieuwe dag aangebreek en ons begin om nou maar net. Ek hoop hy gaan vir jou baie, baie goed verloop hierdie vrijdag. Kom ons luister nog muziek op hierdie vroege vrijdagmorgen hier by Bosveld Stereo. Eerste is aan die beurt The Police. En dan is daar Pat Benatar'se All Fired Up. Maar ons begin met Every Little Thing She Does Is Magic, hierdie ene van The Police.

0: Ja, baie bekend daar ene van Petula Clark, nee, My Love, en voor dit Soen of Nie, van Elis Matron. Die volgende is vir jou om te onthou en reg te maak en mooi te luister en om deel te neem.
1: Die Bosveld Studio, R1000 ontploffing competitie, geborg deur Casper Kreer Financiële Beplanners. Identificeer die drie snitte in volgorde, die kunstenaar en die titel in die leidraad wat dagelijks gespeel word en staan een kans om elke vrijdagochtend R1000 te wen. Die winner word net na 11:30 aangekondig. Die Bosveld Studio, R1000 ontploffing, geborg deur Casper Kreer Financiële Beplanners.
0: Nou is een bykie later op hierdie vroege vrijdagochtend hier by Bosveld Stereo gaan ons luister na Afrikaanse muziek van Kerry Lee, Shut Up and Soon My. Dan is daar die baie mooie Colorado van Bakara, Afrikaanse muziek van Zander van Wyk en hierdie ene. Young Hearts Run Free, hier is Candy Staten.

Ja, tuine van Kerrie Lee, Shannop en Soenmeid. Voordat die baie mooie Colorado van Bakara. Nou, so het tyd geword vir my om te groet op hierdie vroeg vrijdagmorgen. Ek gaan plek maak vir Rudy van Deventer en Rudy gaan met jou wees tot 5:00 vanmorgen met die muziek van Bosveld Studio in hierdie vroege ure van vrijdag die 19de juni. En ek is terug saterdagochtend 5:00. Ek gaan afsluit met die groepse naam is 5 Seconds of Summer en die titel van die liedjie Amnesia. Dan is daar muziek van BZN, Glans en ook Bobby van Jaarsveld. En ek hoop dat jou vrijdag baie, baie suksesvol gaan wees en dan praat ons weer met mekaar saterdagmorgen 5:00 van Willem Groete en ek hoop jou vrijdag gaan baie, baie goed verloop. Hier is 5 Seconds of Summer, Sir Amnesia.

Laura Brannigan wat die uur afsluit met The Lucky One. Glass Tiger net voor dit met The Someday en Cilla Black, Something Tells Me, Something's Gonna Happen Tonight. Jy is ingeskakel by Bosveld Stereo 107.5, saam met my, Rudy van Deventer. Ek heb